0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: King. Distortion.

0: figure it out.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. King.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: King. Distortion.

0: Zorgt voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.

0: bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
14: King. Distortion.

0: Kink Distortion.
1: Kink. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi, voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
14: Distortion.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed, tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed, voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.

0: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is...

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie.
10: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
11: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
9: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
12: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
11: Hier is je nou ineens de softie.
9: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
15: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
14: Die andere stuiterbal daar.
15: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje? Koffietje doen?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh
18: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Hoi van Ethos!
9: 10 mei, Moederdag! Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: gaan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5. Miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Kink. Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
11: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
10: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
11: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Distortion.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Socialdeal, restaurantdeals, take one en actie bo!
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Tank.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bureaus Betonuur hier bij Kink Distortion. Tof dat jij erbij bent. De titel van vandaag is Die had ik niet zien aankomen. En ik ga hem uiteraard straks weer aan je uitleggen wat ik dan helemaal niet had zien aankomen. Maar eerst een band die komend jaar als volgens mij headliner op de zaterdag gepland staat van Graspop. Dit is Knock Loose, een samenwerking met Poppy met...

0: En waar ik net zei, zaterdag bedoel ik vrijdag. Stop de tijd.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Ja, die was een beetje flauw, dat weet ik. Maar het is inderdaad, de band is aangekondigd als een van de headliners op het Gospel Festival. Ze staan op de vrijdag, namelijk op de North States, als ik mij niet vergis. En dan speelt daarna nog, dacht ik, Sabaton of iets dergelijks. In ieder geval, er staat nog iets achteraan. Excuus. Maar Knock Loose is in ieder geval een van de headliners van het grote podium op Gospel op de vrijdagavond. Dat vind ik sowieso al een noemenswaardige zet. Niet alleen van de band zelf, maar ook van de organisatie dat ze ervoor kiezen om een dergelijke band daar neer te zetten. Dat is overigens niet wat ik niet zag aankomen. Dat is wel de titel van vandaag. Die zag ik niet aankomen. Ik ga je straks uitgebreid weer vertellen wat dat dan een hemelsnaam is. En voor de rest heb ik muziek voor je. Van Motorhead, van Periphery, de weekly pit van deze week. Converse gaat voorbij komen. En Coal Mine Canary, nieuwe Nederlandse band die ik je graag even wil voorstellen. Social Distortion, Textures gaat voorbij komen. Ik heb uiteraard de primeur van Ontaard vandaag. En geloof me, die wil je echt horen. Quicksand gaat voorbij komen. Dragon Force en Iron Maiden heb ik ook nog voor de klok van 5 uur. Maar eerst even wat ouderwets beukwerk. Dit is Cannibal Corpse met Hammer Smashed Face.

Doom in Bloom van Converge. De track is afkomstig van de nieuwe plaat Hum of Hurt. En dan bedoel ik niet de plaat die in februari al uitkwam, Love is Not Enough. Nee, ze brengen dit jaar gewoon nog een plaat uit. Alsof één Converge plaat op jaarbasis al niet genoeg is, doen ze er vrolijk nog eentje. Die nieuwe plaat die er uit aan moet gekomen op 5 juni, die heet Hum of Hurt. En daarvan hoorde je juist Doom in Bloom, nieuwe single die afgelopen week uitkwam. Over nieuwe platen gesproken, 15 mei, Pale White Dot, nieuwe plaat van Periphery gaat dan verschijnen. En daarvan is Everyone Dies Alone, de weekly pit van deze week. Die we overigens al aankondigden afgelopen dinsdag op de socials van Joris Betonnier en King Distortion. En sowieso, die socials die moet je in de gaten houden, want daar komen heel erg veel toffe dingen voorbij. Zeker de komende weken, uitwinacties hebben we echt een paar hele mooie klaarstaan. Maar ook deze week hebben we een hele toffe voor je. Daar kom ik dadelijk nog even bij je op terug. Everyone Dies Alone, dit is Periphery.

De weekly pit van deze week. Everyone dies alone. Je hoorde Periphery. Onlangs overleed Phil Campbell, voormalig gitarist van Motorhead. En hij zou vandaag eigenlijk 65 jaar zijn geworden. Aangezien hij ook meeschreef aan een van mijn favoriete Motorhead songs, trek ik die graag nog even speciaal voor vandaag uit de kast. Het is een beetje ironisch misschien de titel Killed by Death. Maar deze is wel speciaal even voor Phil. En uiteraard ook gewoon voor Lemmy. Dat laten we wel wezen. Dat was natuurlijk de Godfather van Motorhead. Motorhead, Killed by Death.

My Death van Motorhead. Ik heb zo dadelijk een track voor je van de band waar we deze week tickets voor weggeven. Maar eerst wil ik je dolgraag voorstellen aan Coal Mine Canary. Een nieuwe Nederlandse band die onlangs de plaat On Today, Weather Forecast, Everything All At Once uitbracht. Dit is Aztec Death Whistle.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dag liefie, mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag?
1: Ja, zo lastig.
2: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstreekt.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Dit is King Distortion.

Morgen moet hij gaan verschijnen. De nieuwe plaat van Social Distortion. En om heel eerlijk te zijn, kijk ik daar dus echt wel heel erg naar uit. Born to Kill heet hij. En het is alweer een tijdje geleden dat we namelijk nieuw materiaal hebben mogen verwachten van Social Distortion. De band komt overigens ook nog naar Nederland toe. We gaan zo in het Amsterdamse Bos. En het is dan weer net in die periode dat het ook graspop is en ook Jera is. En allemaal dus gewoonweg niet te doen. En plus daarbij zijn de prijzen tegenwoordig al duur genoeg voor alle festivals. Dus ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat ze graag weer een keer live gezien. Maar ja, het is nu eenmaal wat het is. En over duur concertkaartjes gesproken, daar kunnen we je wellicht een klein beetje mee helpen. Want ook deze week hebben wij wederom een hele toffe ticketactie voor je klaarstaan. Textures staat namelijk 22 mei en 23 mei in de Tivoli Vredenburg en in Doornroosje in Nijmegen. En daarvoor kun jij tickets winnen. Wat je daarvoor moet doen is even naar de socials gaan van Team Distortion, dan wel Björn Tonnier. Daar vind je een post over textures. En dan moet je even je concertmaatje taggen. En, zeer belangrijk, moet je ook even aangeven waar je welke show zou willen gaan bezoeken. Dus wil je op 22 mei naar Tivoli Vredenburg in Utrecht, of wil je op 23 mei naar de Doornroosje in Nijmegen. Van de laatste plaat, Genotype, die afgelopen januari uitkwam. De samenwerking met Charlotte Wessels. Dit is Textures met At the Edge of Winter.

0: Dat er in Utrecht een hele toffe scene gaande is, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Een van de bands die ik uit die scene nauwgezet volg, is Ontaard. De band maakte al veel indruk met Oud Zeer, de releases die deden samen met Throwing Bricks. En ook de Roadburn Show Something to Lose met diezelfde Throwing Bricks gooide vorig jaar bizar hoge ogen. Zo hoog zelf dat er een live plaat van is verschenen. En die is overigens erg tof, maar dat eventjes geheel terzijde. De band is trouwens ook inmiddels aangekondigd als een van de acts die op de popronde gaat spelen. De band is dus hard aan het werk. Niet alleen daarmee, maar ook met het schrijven van nieuw materiaal voor hun nieuwe plaat, die ergens in het najaar moet gaan verschijnen. Net na Robe kreeg ik een berichtje van de band met de vraag of ik geïnteresseerd was om alvast de nieuwe track Pigsty te beluisteren. De track heeft 12 mei als release datum staan en dat viel natuurlijk op een dinsdag. Dus ik had eigenlijk al een beetje ingepland van, nou weet je wat, laat ik hem dan gewoon op die dag zelf draaien. Ik heb die track aangezet en ik heb hem opnieuw aangezet. En na de derde keer viel het me op dat ik met open mond zat te luisteren. Ik vond de track zo enorm tof. Te gek. Hij bouwt op naar een apotheose om vervolgens weer helemaal terug te komen bij het begin. En ik wil er vooral niet te veel van verklappen, want ik vind hem echt te gek. Maar ik vind het vooral een track die je moet ondergaan. En dat wil ik je dan ook bij deze laten ervaren. De primeur van vandaag. Komende dinsdag kun je hem op alle streamingdiensten gaan beluisteren. Maar je hoort hem natuurlijk hier als eerste bij Bjorn Spatonner op King Distortion. Dit is Pigsty van Ontaard.
1: Sweat dripping down your neck and your collar looks chewed.

Gatorade van Quicksand, afkomstig van de nieuwe plaat Bring On The Physics, die op 17 juli moet gaan verschijnen. Oké, die titel van vandaag, hè, die zag ik niet aankomen. Ja, die titel, oh ja, de titel is Die zag ik niet aankomen, zo moet ik het gewoon zeggen. Die heeft alles te maken met een postje wat ik gisteren al even de stories deelde van Joris Betonnenuur op Instagram. Jullie kennen allemaal Arch Enemy. Dan ken je ook allemaal Alyssa Whiteglues, de vorige zanger van Arch Enemy. Die kondigde in oktober aan dat ze wegging bij de band. Dat ze zich ging richten op haar eigen solo carrière met haar eigen band Alyssa. Maar nu is afgelopen week naar buiten gekomen dat ze inmiddels ook is toegevoegd aan de line-up, zou je kunnen zeggen, van Dragon Force. Ze is een lid geworden van Dragon Force. Ze nam natuurlijk vorig jaar al de plaat Burning Heart samen op. En zo kun je dus ook horen hoe dat dan dus daadwerkelijk samen zou moeten gaan klinken. En die zag ik dus echt niet aankomen. Die samenwerking van Alyssa Whiteglues samen met Dragon Force.

Dragon Force met Alyssa White Glues. Ja, of is het dan eigenlijk gewoon tegenwoordig gewoon Dragon Force? Nou ja, in deze staan ze nog beide in de benaming erbij. Hè? Burning Heart featuring Alyssa White Glues, oftewel Dragon Heart dus. Waarbij ze dus inmiddels een toegetreden is. En dat was ook de titel van vandaag. Die zag ik namelijk inderdaad niet aankomen. Ik heb gisteren eventjes ongegeneerd op Instagram zitten kijken naar de Burning Ambition première van Iron Maiden. De rode loper en al die dingen. Ik vind het heerlijk om dat soort dingen gewoon terug te kijken. Ik vind dat leuk. En ik zat even te kijken naar die film zelf. Goh, wanneer komt hij nou in Nederland? 14 mei moet het gaan gebeuren. Enige nadeel is wel, dat is in het weekend dat ik dus op Desert Fest zit. Dus ik kan hem waarschijnlijk niet gaan zien. Dus ik moet er nog iets voor gaan fixen. Want ik wil die documentaire Burning Ambition van Iron Maiden zeker wel gaan kijken. Dat gezegd hebben, de laatste track trouwens, is ook gewoon van Iron Maiden. Want daar zijn we weer aan toegekomen. De laatste track van Björn's Betonuur, hier bij Kink Distortion. Ik dank je van harte voor het luisteren. Ik wil je graag even wijzen dat de tickets vergeven voor de show van Textures 22 mei en 23 mei in de Tivoli Vredenburg in Utrecht en de Doornroosje in Nijmegen. De laatste track van vandaag is een oudje van Iron Maiden, zeg maar gerust. Van de plaat Peace of Mind. Dit is Fly Dove Icarus. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Kink.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: is de lijst van Achterman. Op King Distortion.
1: Het is vrijdagmiddag en het weekend staat weer voor de deur. Het is dus weer tijd voor een paar gezellige nieuwe metal liederen. Je luistert naar de top 100 populairste metal tracks van week 19. En deze keer lekker afgewisseld met wat andere tracks. En zou Ghost net als vorige week weer opeens staan? Je hoort over een kleine 2 uur. Maar eerst gaan we naar Utrecht en wel naar de band Disquiet, hun nieuwe single.

0: van Disquiet's Call of the Kill. En dan blijven we even Nederlands. We gaan naar de mannen van Onheil. Die bestaan 25 jaar. Nu volgens mij bijna 26 jaar. Maar die hebben nog even een oude single opgepoetst. En ook hun eerste twee albums worden opnieuw uitgebracht. Razor uit 2009. En Storm is Coming 2014. Maar eerst dus As Hope Dies. De eerste single van Onheil.
1: Nummer 99.

Top 99. Nieuw binnengekomen. Onheil met S. Hope Dice. Dus een oude single uit 2007 alweer. En staat op het album Razor uit 2009. En die gaat binnenkort weer worden uitgebracht. Uit Oekraïne komt Labyrinthus Stellarum. Zij hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Volgens mij vorige week. Vorige week niet naartoe gekomen. En dus deze week dacht ik, laat ik me eens even gaan draaien. Jort Ravenous Planets.

een paar singles wel in de top 100 gestaan. Labyrinthus Stellarum, maar dit is geen nieuwe single, dit is gewoon een track van hun nieuwe plaat, Rift in Reality. Mijn compaan bij De Loodzware Jongens, Rutger van Noorderburg, die tipte ik de band Birth. Ik dacht dat hij het leuk zou vinden. Dat vond hij. En ook weer daardoor geïnspireerd heb ik hem afgelopen week, heb ik hem zelf ook een aantal keer weer gedraaid. Lekkere plaat, jaren 70 feel. Alhoewel deze plaat uit 2022 komt. Redelijk recent dus. Jorde Band Birth met Descending S.

geleden, in 2022 dus, heeft Birth met een singeltje voor Yesterday 4 weken in de lijst van Argeman gestaan en ook verschillende keer gedraaid. Ik vind het een hele toffe band. Good old shit, zeg maar. Toch zijn ze nieuw. Ondertussen gaan wij naar nummer 75 toe. En daar staat de band Serpent God. En je hoort de single, nieuw binnen, Repent.

0: 1975, Serpent God met Repent. We gaan nu even een boodschap doen. En dan kom ik zo meteen terug met nummer 61. Unmerciful Miracle in Fire heet dat nummer. En lekkere brutal death metal. Tot zo!
1: King Distortion. De lijst van Achterman.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Dit is Kink Distortion. Nummer 61.

0: Merciful. Op nummer 61. Met Miracle in Fire.
1: De lijst van Achterman. Kink Distortion.
0: Dit nummer, The Fate van Opia, heeft in de lijst van Achterman gestaan. Ik heb hem al veelvuldig gedraaid. De nieuwe plaat is uit. En ik dacht, laat ik het nummer nog eens één keer draaien. Staat inmiddels niet meer in de lijst, want elk nummer verdwijnt na 4 weken. Maar is het echt lekker of ik deze? The Fate, hoor je.

vind het toch een ontzettend lekker nummer. De Fate hoorde je van Opia. En heel die platen staan van tof. Ze zeggen, check hem. Zometeen ga ik een nummer draaien. Nou, echt, die stereo mag ontzettend hard. Maar eerst ga ik naar Gruesome. De band, inderdaad, die ontzettend op death lijkt. Gaan een plaat uitbrengen die dus, ja, de kopie van Human moet zijn. Een nieuwe single, Silent X.

Sommigen zullen het lijkpikkerij vinden. Misschien hoor jij er wel bij. En ik denk dat het ook wel een beetje misschien zo is. Maar goed, omdat Death niet meer bestaat, kan ik wel mee leven. Ik vind het wel leuk dat er een plaat komt die een beetje op Human gaat lijken. Dit. Statistie op 11. Fup de buren. En luister.

Zo maak je, wat mij betreft, doom death metal. Je hoorde de band Saturnus. Van een album alweer bijna 20 jaar geleden. Veronica Decides to Die. Je hoorde het nummer I Long. Klaar zijn we met het eerste uur. Je hebt nog één nummer van me. Op nummer 38 uit Nederland. Distant. Met een nieuw singeltje Feast of Misery. Tot zo in de tweede uur.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekplan. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Station.
1: Welkom bij het tweede uur. En ik ga starten met nummer 23 uit de lijst van Argeman. Te bewonderen op de Facebookpagina. Kijk even op de Facebookpagina van de lijst van Argeman. Of die van King Distortion.

niks van een nieuw album af. Maar goed, inmiddels wordt het wel een keer tijd. Volgens mij is de laatste uit 2019, geloof ik. En inmiddels hebben ze wel een aantal singles uitgebracht. Maar goed, wellicht er een nieuwe plaat aangekomen. In ieder geval de nieuwe single van Death Angel Wrath. Bring Fire. We gaan naar nummer 14. Nailed to Obscurity heet die band. En hun single heet Overcast.

vijfde album uit. Nailed to Obscurity. Maar ik had eigenlijk nog nooit gehoord van die band. En ze brengen al een paar platen uit via Nuclear Blast. Niet echt een klein label, dus... maar goed. Jordi van de nieuwe single Overcast tot nummer 14. Op 11 staat de nieuwe single van The Haunted. In Fire Reborn.

Atlantic op nummer 11. Op 10 staat Dirk Schneider en The Old Gang, It Takes Two to Tango. Op 9, The Halo Effect, Not Yet Broken. Op 8, Gaals Wirt, Time and Timeless Timeline. En op 7... een nieuwe single van Dark Angel.

eerste plaat van Dark Angel, stond in 1991. Time does not heal. Dus ja, dat is alweer een tijdje geleden. Inmiddels is Jim Durkin, de gitarist, overleden. Maar voor de rest is de band nog helemaal compleet. Een zekere Laura heeft Jim Durkin vervangen. En goed, ze gaan vast met nieuw materiaal komen. Je hoort in ieder geval de single van ze. En wel, waar heb ik hem staan? Oh, hier. Extinction Level Event. Vervolgens ga ik naar Skugor. Staat niet meer in de lijst van Argeman. Toch vind ik het een lekker nummer. Ik had er even zin in. Meditations upon the roots of infinity.

Volgende week komt hij uit, de nieuwe plaat van Skugor. Where the Sun Resigns. En ja, ik zelf vind het een ontzettend lekker nummer. Ja, dan gaan we nog één nummer naar Primal Fear. Vorige week op 8 en deze week op 6 terug te vinden. En dan gaan we even naar de reclame en dan gaan we door met een Nederlandse band. Maar eerst op 6 dus, Primal Fear.

0: Kink.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Dit is Kink Distortion.
9: We zijn in het laatste half uurtje beland van de lijst van Argeman. Zo meteen krijg je bij de nummer 1.

Goodbye van Battle Beast op nummer 5. En na dit soort vrolijke poppy metal heb ik altijd heel veel zin in iets lekker lomps.

uit 1991. Van een debuutplaat Into the Grave. Voor die ook een titelnummer Into the Grave. Ik draai alleen maar titelnummers, geloof ik. Van de band Grave. Op nummer 4 staat Sabaton met Templars. Op 3 Ghost met Peacefield. Maar we gaan nu naar de nummer 2 toe. Daar staat War Kings met Genghis Khan.

mijn favoriete plaat, Killers. Was dit Genghis Khan van uiteraard Iron Maiden. En dan is het nu tijd voor Drissy, de nummer 1 van deze week. En wie zou daar staan? De nummer 4 van

De nummer 1 van deze week was dat Ginger met Fast Draw. En dan zijn we mee aan het einde gekomen van de lijst van Argeman voor deze week, week 20 van 2025. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren naar de lijst. En volgende week zijn we er gewoon weer. Vergeet niet om morgen te luisteren naar de Loods van Jongens. Ja, en dan ken je nog één nummer van mij. Vorige week draaide ik Saturnus en ik heb daar een paar reacties op gekregen van mensen die het erg mooi vonden. En ik dacht, ik ga nog een nummer draaien van die plaat. Descending. Luister, prachtig dit. Goed weekend, hè?

0: de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar de allereerste aflevering van Best Hart voor een Vrouw. De show over en door vrouwen, maar ook andere minderheden in de hardcore, metal en punk. Met vandaag de gast mijn oude hardcore band Siren, die uit alleen maar vrouwen bestaat.
1: Ik stond daarna in het publiek, maar die zanger die wist dat niet. En die maakte echt een superlompe opmerking over mij. Het zat in de hoek van, wat een heks.
2: Het scheetje in mijn gezicht en ik denk echt, wat gebeurt hier nou? Word ik nou gepest? Hoor ik er nou bij?
1: En ook bijvoorbeeld een keertje dan dat mensen ervan uitgaan dat ik mijn eigen spullen aan het jatten ben. Omdat mensen gaan er gewoon niet vanuit dat je deel bent van de band.
0: Zometeen meer, maar eerst hoor je Blinded by Trust featuring Siren met Justice Will Prevail.

0: Dat was toch wel het nummer waar wij het meest trots op waren, wat niet van ons was, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
2: De beste opname.
1: Ja, dat was het, de beste opname. Ja, en een vet nummer.
0: Ja, Blinded by Trust, met Siren, Justice Will Prevail. Even introduceren, want ik ben hier met Femke van Lambaert, Femke de Jonge en Susanne Indekleef. Mijn oude band eigenlijk, Siren. Toen we begonnen in 2005 noemden wij ons All-Girl Hardcore Punk. Zou ik nu nooit meer doen. En ja, Suus, hoe oud was jij toen eigenlijk?
3: In jullie tijd?
0: Of? In onze.
1: 2007.
0: Nee, 2005 zijn we begonnen.
1: Ja, begonnen. Eerst,
3: in 2005 zat ik in groep 5.
0: In 2005 heb ik bewijs van hier meegenomen. Oh, ja? 2005 eerste optreden, Dynamo.
3: Nou, toen was
0: hoe
3: ik 9.
0: Negen.
3: Zat in groep 5.
2: Dus dat je nog niet bij ons
3: bent. Nee, nog niet.
0: Hebben dat nu net... dit wordt nu al rommelig, jongens. ik heb bewijs dat onze eerste show in 2005 was. Want daar heb ik uitdraaien van As Eyes over.
3: Oh, cool.
0: Alleen die liggen achter jou. Dat moet je me even geven. Ja. Even fijn om te vertellen dat onze band... eigenlijk de aanleiding is voor deze show, voor deze podcast. Hè, Best Hard voor een Vrouw. Heeft iemand van jullie dat wel eens gehoord eigenlijk?
1: Oh. Volgens mij is dat zo ongeveer het enige wat altijd wordt, zeker toen werd gezegd.
0: Toch een goede titel bedacht dan. Maar Susanne, jij was nog geen onderdeel toen van onze band. Nee, Lonneke die zat toen in onze band. Maar we zijn na 16 jaar nadat we zijn gestopt weer eens de bühne opgegaan. In 2024 hebben we weer een optreden gedaan in de muziekgieterij. Waar we nu ook zitten overigens om deze podcast op te nemen. Nou, eigenlijk was de trigger voor mij om die podcast ook echt te gaan maken een comment van iemand in een recensie over die show. Er was namelijk iemand die toen zei van...
4: De eer is aan Siren om het feest op gang te trekken. In het begin lijkt het een beetje zoeken, maar na een minuutje gaat het beter. De mom-vibes worden door de vier dames snel verdreven met groovy hardcore met een hoge fun- en gunfactor.
0: Yep. Hebben jullie dat gelezen?
2: Ja, leuk.
0: Wat dacht jij toen eigenlijk? Want jij bent helemaal geen mom.
2: Ja, ook nog een super irritant natuurlijk.
0: Ja. Ja. Want het grappige was dat de rest van de bands die daar speelden uit heren bestonden. Waarvan 80% volgens mij, of misschien wel 90% vader. Papa was.
1: Ja.
0: En van onze band zijn twee mensen moeder. Waaronder ik.
1: En ik.
0: En Femke, oftewel Stemke.
1: Stemke,
0: dat is misschien wat beter.
1: Femke zang en Femke bas, twee Femkes.
0: Ja.
1: Ja, dus, we hebben het er ook nog over gehad toen daarna in onze groepsapp.
0: Ja?
1: Over die recensie, daar hebben we het nog over gehad. Gewoon omdat dat opviel en omdat we dachten, wat is dat eigenlijk? En waarom is dat dan weer hetgene waar mee begonnen wordt?
0: Ja, want ik dacht toen, waar zit het dan in? Zit het in kleren? Toen dacht ik, maar ik keek even naar hoe ik achter het drumstel zat. Nou, krijg ik eigenlijk niet bepaald een mom-vibe van. Dus zit het dan in kleren of zit het... Toen dacht ik, maar de rest van de mannen staat ook gewoon, weet ik veel, een kaki kleur broek op het podium. Dan ben je toch ook daddy met een buikje?
1: Ja.
0: Ja, het zijn allemaal
3: aannames. Kan naar mijn idee ook als een volle daddy, laat maar zeggen, op het podium staan en dan niet zo omschreven worden, denk ik.
0: Precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb dat eigenlijk nog nooit gelezen, dad vibes.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Nee.
0: Wat dus, een van de redenen is waarom we weer bij elkaar zitten hier. Toevallig zaten Femke, Stemke en ik gisteren in de auto. En toen kwamen er al allerlei anekdotes naar de oppervlakte. Die ik was vergeten overigens. Maar even terug naar de eerste show. Dat was in 2005. Dat ligt daar voor je als het goed is. En daar waren toen ook comments over... Staat er 2006?
1: Ja, het is 2006, maar deze mensen zeggen joined. Die hebben toen As Eyes gejoined. Maar als je naar het gesprek ziet, was het 2006. Ik zei net nog tegen Suzanne dat ik dat nog weet. Oh. Omdat ik toen mijn eerste werkweek van mijn eerste echte baan achter de rug had. Maar goed, maakt niet uit. 2006, Dynamo.
0: Ja.
1: Girls, ook weer girls. Hè? Ja. Stand Their Ground. Ja. Daar speelden wij toen voor het eerst.
0: Nou. Even een stukje geschiedenis. Wij waren althans toen in die tijd de enige hardcore punkband die volledig uit vrouwen bestond. Hè? En we hebben ons daarmee ook wel een beetje geprofileerd. Ik weet dat we ook nog wel eens het verwijt kregen dat we dan een gimmick waren. Terwijl, mannenbands zijn toch ook dan geen gimmick, denk ik. Maar goed, jullie kenden elkaar. Hè? Dus Femke van Lambaert en Femke de Jonge. Jullie kenden elkaar al van een andere band. En vroegen toen... geloof ik dat het zo was gegaan. In 2005 of 2004.
1: Herinneringen, hè?
0: Lonneke en mij erbij.
1: Oh, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat wij Ik kreeg in 2001 relatie met Mark Forst, die toen ook in Downshot zat en, ja. en inmiddels bekend als bijvoorbeeld Chucky Bagge enzovoorts. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik kennis maakte met harde muziek. Mm-hmm. En wat mij opviel meteen was, boah, dat is mannenwereld, leuk. Ik vond het heel vet. Ik heb altijd al iets gehad met harde muziek, maar dan zat ik meer in de, zeg maar, dance, techno, dat soort dingen. En ik dacht, dat kunnen wij ook. Dat was eigenlijk een beetje, ik was 21, ik dacht, kunnen wij ook. Wij vrouwen. En toen ben ik op zoek gegaan. En jij hebt wel al een langere geschiedenis in de muziek. En jij zat toen al in bands. Ik had nog nooit in een band gezeten. Ik keek trouwens even nu. Hè, Femke?
2: Ja, Femke Bas.
1: Femke. Ja. Femke Bas. Dus ja, en volgens mij heb ik toen een advertentietje geplaatst in de...
2: Bij de Vodafone medewerkers.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Bij de Vodafone medewerkers. Nou ja, oké. Okay. En zo is het gegaan. Toen hebben wij bandleden gezocht. En het doel was echt wel alleen maar vrouwen. Dat was wel het doel. Maar wij kwamen volgens mij niet helemaal op alleen maar vrouwen. Want we hebben altijd wel iets van een mannelijke drummer. Toen hadden we. Dat wisselde een beetje. In ieder geval, we begonnen vallen, opstaan. En op een gegeven moment hadden wij volgens mij wel zoiets van... En we willen alleen vrouwen... We willen wel even gaan doorpakken.
0: Ja.
1: En toen kwam het gerucht van die twee punkvrouwen uit Gelen. Toen zijn we een keer gaan kijken bij jullie show van Throwing Tomatoes nog.
0: Dat weet ik helemaal niet meer, man.
1: Ja, ik weet ook niet of jullie toen, of wij toen gezegd hebben dat tegen jullie, of we toen al contact hadden, dat weet ik niet meer. Of zijn we gewoon gegaan?
0: Jullie waren ons aan het scouten dan.
2: Ja, ja, maar er was iemand ziek, een verjaardagsfeestje.
1: In de boerderij?
2: Ja, zoiets.
1: In Gelen, ja.
2: Ja. Volgens mij hadden we wel al gebeld. En okay. Toen hadden we gezegd wat we wilden. Toen zei je, ja, maar wij zijn wel twee potten, hè?
0: Dat weet ik nog goed. Zei ik dat? Ja. Zei ik dat?
2: Ja. Ja, en toen dachten wij,
1: oké, boeien.
2: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Even voor de luisteraar die geen stel waren, maar vrienden. Maar,
1: Lonneke en Nina. En toen zijn we gaan kijken. En dat was één grote punkgeweld. En dat vonden wij heel, vonden wij heel leuk. En toen hebben we volgens mij wel op jullie gejaagd.
0: Ja, nou, en dat is gelukt, hè?
1: Ja.
0: Dus toen hebben we inderdaad onze band geformeerd. Maar jij zei net van, ja, wij wilden eigenlijk een band bewust alleen met vrouwen. Weet je nog toen hoe je op dat idee kwam of waarom dat je dat wilde?
1: Ik ging eigenlijk met alle shows met Mark mee. Dat waren alleen maar... Gewoon in alle bands zaten alleen maar mannen. Dat viel ook meteen op. Is ook niet erg. Heel veel testosteron. En eigenlijk alle meisjes of vrouwen die mee waren... Ja, die waren dan vriendinnetjes van. Of ook heel weinig vrouwen in het publiek zelf, zal ik maar zeggen. Die niet dan bij de band hoorden. Ik kreeg toen, en dat heb ik nog steeds wel een beetje zoiets van... Ja, dit kunnen wij ook. Mm-hmm. Waarom zou je daar man voor moeten zijn? Ja, het klinkt alsof ik dan super feministisch van inslag ben. Dat is het eigenlijk niet eens echt. Maar ik vond het vette muziek. Ik wilde dat gewoon ook proberen. En tegelijkertijd dat idee van een beetje vrouwelijke energie in die testosteronwereld. Ja, dat zou ik wel, vind ik wel goed. Dus ja, ik was 21, wat weet je dan? Niks. Maar dat was wel echt de insteek.
0: Even over zeg maar onze eigen opnames, hè. Onze demo. Ja, ik denk dat we een beetje zo collectief van mening zijn dat we ons daar niet meer mee kunnen identificeren. Hè? Ik weet nog dat we op As Ice werden omschreven, of in ieder geval die demo, als een doos bevroren kipsaté was het, hè?
1: Ja, of opgenomen in een doos met iets met kipsaté, iets met bevroren. En,
0: Ik wil wel een stukje in deze podcast ook laten horen in hoe dat ongeveer klonk, maar geen heel nummer.
5: Maar dat ga ik gewoon toch doen. Tot op heden nergens digitaal of online te vinden, dus je bent nu getuige van de publieke primeur van de doos bevroren kipsaté-opnames van Survival of the Slickest.

0: Bank. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Dit is Kink Distortion.
9: Wat we wel even kunnen laten horen is die opname in Oost-Duitsland. Hè? Daar is een video van gemaakt en daar doen we Agnostic Front. Toen waren we op tour met, volgens mij, No Redeeming Social Value and Right Direction. Als ik me niet vergis.
10: 2007.
9: Ja, toen hebben we dit nummer van Agnostic Front gedaan. Kunnen jullie je deze show eigenlijk nog herinneren?
10: Volgens mij was ik toen best wel ziek. Dus toen ik heb die show gedaan en ben ik meteen daarna naar boven gegaan en in bed gaan liggen.
9: Ja, dat klopt. Want volgens mij was dat dus toen met die, wat was het? De Travel Pussy van Salim Lemouchi.
10: Ja, dat was die tour inderdaad.
9: Ja,
10: dat was niet die locatie.
9: Oh, dat dacht ik. Ja, nee. Dat is waar ik dan nog aan denk. Als ik dat nummer zie, denk ik, oh ja, dat was in dat hol daar. En dat die heren allemaal liepen te schandalen. Want ja, we waren dan met Right Direction. Ja, niet voor $100. Nee, Right Direction. En volgens mij dus No Redeeming Social Value. En Salim die speelde toen ook met Sander van Balen in Right Direction. Toen had Salim bij een tankstation inderdaad een travel pussy gekocht. En de hele nacht hebben die lopen schandalen. Was ook iets met matrassen of zo, weet je dat nog? Op die slaapkamer.
11: Het was gaar.
9: Ja, het was heel gaar. En ik weet dat ik daar kei erg om heb gelachen.
11: Ja.
9: Maar ik weet ook dat volgens mij Femke de Jonge, dus zal ik je gewoon ook Femke Bas noemen, want dat is wat makkelijker ook. En Lonneke, die kon daar helemaal niet om lachen. Dat weet ik wel nog.
10: Nou, ik weet vooral dat Lonneke naast Salim lag, die met de travelpussy bezig was. En dat snap ik dat je daar niet om kunt lachen.
9: Dan snap ik het.
10: Dat weet ik
9: vooral nog. Ja, klopt.
10: Nee, het was verder wel gezellig hoor. Maar dat was wel een rare nacht.
11: Ja, en alles loopt bij mij ook een beetje door. En dat hadden we het gisteren in de auto ook nog over, Nina en ik. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. 2007 was wel het jaar waarin we het meeste gespeeld hebben.
9: Ja.
11: Ik denk dat we elk weekend wel minstens één, maar vaak meerdere shows hadden. En die toertjes en met No Redeeming en zonder No Redeeming. Ik weet het allemaal niet meer.
9: Nee.
11: Maar de momenten, zeker met Salim en met Sander en dat Oost-Duitsland en dat sfeertje. En dat alles gaar was. En welke show dan precies wat was. En wanneer de Travel Pussy kwam, dat weet ik allemaal niet meer. Maar dat kan er nog steeds wel om lachen.
10: Ja, had wel indruk.
11: Maar... Ja.
9: Ik zit even naar Suzanne te kijken. Die zit hier te glimlachen. Wat denk je als je dat dan hoort?
12: Ja, geen idee. was natuurlijk niet wij, dus ik probeer dan nu een beetje soort van een beeld in mijn hoofd te schetsen hoe dat dan was of zo. En ik kan me voorstellen als zo'n guy, laten we zeggen, naast je daarmee bezig is, dat zou ik ook niet chill vinden. Maar nee. Als het gewoon een beetje fatu is, dan is het wel lachen. Ja. Dus het ligt een beetje aan de nuance.
9: Het is ook wel, is ook wel een mannenwereld, hè? Zo op tour in die scene. Mm-hmm. Er wordt ook niet rekening gehouden met. Wat je nodig hebt als vrouw of met weet ik veel. Ik weet nog dat wij heel vaak dan, omdat we heel vaak samen waren natuurlijk, onze cyclussen gelijk liepen. Of dan hadden we wel blaasontsteking. Ja, dat weet ik nog hoor.
11: Het ging heel vaak over lichamelijke ongemakken. Ik voel me niet lekker. Ik ben misselijk. Ik heb last van mijn darmen.
9: Ja. Maar toch door, hè? Want ik weet nog dat jij had ook vaker, dat heb jij nog steeds, hè? Best wel last van migraine. Ja. Maar dat we op het podium toch altijd keihard hebben doorgeknald.
10: Dat weet ik ook nog, dat we dan achteraf van het podium kwamen en dat de een zei, nou, ik viel bijna flauw, want dit en de ander wat ik had. En dat je dan denkt, inderdaad, hoe hebben we het volgehouden?
9: Ja, wat een leven. Ja. Hey, ik heb hier dus een paar uitdraaien gevonden van As Ice. Hè? Voor de mensen die dat niet weten, toen... Het hardcore forum waar heel eerlijk werd gereageerd op zaken. Mm-hmm. Zoals demo's bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik zie toevallig dat één berichtje is van Cindy. En dat is volgens mij Cindy van All for Nothing.
11: Oh, dat zou kunnen, ja.
9: Staat Siren Vette eerste show. These girls kick some ass. Yay. Nou, wij hadden wel inderdaad, wij hadden onze eerste show toen.
11: Zij waren daar ook bij. Ja, dat was in april 2006.
9: Ja. Toen waren zij headliner met Cheap Thrills en
11: All in the Game.
9: En wij staan helemaal onderaan. Hier zegt Norman. Ik weet niet wie Norman is. Misschien
11: luistert Norman.
9: Ja, dat kan. Siren zit erg vet in elkaar. Deze dames gaan het maken. Ik ben fan vooral van de double bass. Onze eigen Richard erop zekert uit. Oh, dus dat is iemand waarmee we waarschijnlijk wel eens hebben gespeeld. Maar ja. Genoeg lof voor mij. Ik pik deze er zomaar. Er staat heel vaak van... we gaan nog veel van deze band horen. Mm-hmm. Nou ja, 2 jaar en het was over. Hè? Dus dat is zoveel. Nou,
11: ja, maar wel 2 intensieve.
10: Hebben we wel wat laten horen.
11: Ja, dat wel.
9: Ja, in mijn herinnering waren mensen op SI's ook vaak gewoon een beetje aan het trollen en een beetje zuur.
10: Ja, maar dit was wel ook al een Girls Stand Their Ground show. Dus het was mensen die daar naartoe gingen, die stonden daar wel voor open. Mm-hmm.
9: Ik zie hier wel iemand zo, dat was me het avondje kale femie vrouwen wel zeg. Siren, vooral voor een eerste show super stoer. Leuke frontchick, knipoog. El Carajo post, een vrouw die de show boekt. Mijn vrouw die de plaatjes draait, vrouwen achter de bar. En niet te vergeten vrouwen op het podium. Kortom, een mannenavond.
11: Oh nee.
9: Ja, als je dit... kan er nu om lachen, maar wij vonden dat toen de normaalste zaak van de wereld. Ik heb er zelf ook een beetje de draak mee gestoken toen, denk ik.
12: Ik ben daar wel eigenlijk ook benieuwd naar. Want ik merk dat zelf ook gewoon aan gewoon media die je vroeger om je oren kreeg. Dat je er niet bij stil stond. En als je dan 10 jaar later terugdenkt, denk je, yikes. Ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen daarmee ook. Dus inderdaad dingen die je toen voor lief nam. En dat je achteraf denkt, oh wacht, misschien niet heel chill.
11: Ja. Ja, ik bedacht me namelijk net dat wij altijd een kreet hadden.
9: Ja, die kreet die kunnen we hier denk ik
11: niet. Nee, dat ga ik ook niet doen. Maar het was ook heel vrouwonvriendelijk.
9: Het lijkt op huren.
11: Ja, was ook heel vrouwonvriendelijk. Ja, waarom doe je dat? Je bent ook nog gewoon zelf inderdaad en aan het zoeken naar hoe sta ik erin? Hoe wil ik zijn? Dus gewoon je identiteitsontwikkeling en dan ook nog die media om je heen.
10: En je voelt ook wel aan dat het een spanningsveld is. En dan zit je zelf ook een beetje mee te... Op een bepaalde manier, omdat het spannend was, riepen we dat zelf ook wel eens op.
9: Ja, wat een ingewikkeldheid eigenlijk, hè? Om onze band te zijn. Ik snap eigenlijk nu we het hier over hebben dat we na 2-3 jaar zijn gestopt.
11: Ja, dat was hartstikke vermoeiend.
9: Ik denk dat het tijd is om weer even naar muziek te gaan. Maar ik heb even helemaal niet op het vizier. Ja, Femke.
10: Nou, ik heb hier een lijstje, als dat goed is. We wilden All for Nothing.
9: Welk nummer heb jij?
10: Burn the Lies.

0: wil, ja, ik ga Cindy ook nog wel spreken voor deze podcast. En super tof dat ook zij nog steeds spelen. Ze stonden toen, we hebben ze gezien op Revolution Calling. Lekker energiek. Ik geniet daar echt van.
1: Het is altijd weer leuk. Ja. Dus goed
0: zij
1: dat Cindy komt.
0: Zij bestaan nog wel.
1: Ja.
0: Wij hebben helemaal niet zo lang bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Of ja, eigenlijk, we bestaan nu nog steeds. Hè? We zijn een soort... Ik wil niet zeggen, het is een soort van backfire. we hebben ook wel een planning om een show te doen. En we zitten hier ook weer samen. Maar wij hebben in die korte tijd best wel veel meegemaakt. Terwijl, ja, Suzanne die heeft met haar band Defeat a Decade. Leuke naam trouwens van band die stopt na 10 jaar.
2: Ja, het is lang volgehouden.
0: Ja, je hebt het 10 jaar bestaan met die hardcore band.
2: Ja, dat was heel leuk. Die was ook echt... Die ontstond toen ik nog heel jong was. Volgens mij was ik 16 of zo. De drummer was nog Ruben. Die zit nu in Spear, ook een heel vette band trouwens. Die was nog een jaartje jonger, dus dat was 15. Dus we wisten echt nog niet wat we aan het doen waren. Volgens mij ook de eerste show kwamen ook zonder versterkers. Van, oh, moeten we die meenemen? Een repetitie, ook staan die gewoon. Echt van die drolletjes. Nee, maar echt heel veel ook geleerd om juist zo jong te beginnen. Maar daardoor ook inderdaad in die band best wel veel zoeken. Oh, welke muziek vinden we eigenlijk leuk? Want ja... Toen ik zo jong was, iedere maand vond ik weer iets anders heel vet. Laat maar zeggen, oh nee, ik wil dit doen. Oh nee, nu wil ik dat doen.
1: Het puberbrein.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat hoor je ook wel een beetje terug in uitgebrachte muziek. Maar een superleuke band wel. En ook veel leuke ervaringen mee opgedaan.
0: Ja.
3: Speelde jij al lang gitaar voordat je daar in die band kwam?
2: Een paar jaartjes. Ik ben begonnen toen ik 13 was. Toen ben ik begonnen met gitaar spelen. Ja.
1: En meteen al harde gitaar, ja.
2: Ja, mijn gitaarleraar was ook heel erg fan van Metallica, van Megadeth. Dus ik heb heel veel gitaar leren spelen met thrash metal. Dat vind ik ook nog steeds heel leuk. Dus als ik gewoon even gitaar speel, dan ga ik ook wat meer naar de metal. Ik vind dat wel leuk. Ja, en op een gegeven moment ben ik door Marijn gevraagd. Weet ik nog dat het een Facebook berichtje was. Of ik bij een band zou willen. Ik had al bij Ruben iets eerder in gewoon soort van middelbare schoolband gezeten. Die wisten dus dat ik gitaar speelde. En ja, eigenlijk zo geschiet erbij gekomen. En dat was een leuke klik. Er waren allemaal leuke mannen om samen mee te spelen ook.
0: Dan kan ik me voorstellen dat jij ook wel dingen hebt meegemaakt.
2: Ja, je krijgt af en toe natuurlijk wel wat leuke ervaringen hier en daar. Ook het opvallende dat je dan 1 vrouw hebt. Dus dat is denk ik ook een heel andere dynamiek dan jullie vooral gewend zijn.
0: Ja.
2: Dus ik vind het ook wel grappig om te horen dan. Want, oh ja, we waren met z'n allen met meiden en met allemaal... De kwaaltjes van het vrouw zijn, laat maar zeggen.
0: Ja, want hoe was dat bij jou? Want Marijn is jouw vriend,
2: ja,
0: hè?
2: Klopt.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje anders is... als je met je vriend op tour bent.
2: Ja, in het begin was dat ook nog niet zo. Dus dat ook tijdens de band hebben we een relatie gekregen. Altijd een beetje het frustrerende, want mensen gaan er heel erg... als je een vrouw bent en je bent aanwezig... ervan uit van, oh, je bent vast de vriendin van... En dat was ook zo. Maar dat was irritant. Maar dat is niet de reden waarom ik er ben. Ik was er eerst. En toen pas werd ik vriendin.
0: Ja.
2: Dus, dat was altijd zo irritant om uit te leggen. Ja, ik werd niet anders behandeld in de band erom of zo. Maar je hebt wel een paar situaties waar je het natuurlijk wel merkt. Ik heb een keer een show gehad waar iedereen gewoon netjes een handje kreeg. Behalve ik. Dan werd ik geskipt. En ook bijvoorbeeld een keertje. Dan heb ik volgens mij al een keer over de app verteld. Van dat mensen ervan uitgaan dat ik mijn eigen spullen aan het jatten ben. Omdat mensen gaan er gewoon niet vanuit dat je deel bent van de band.
0: Nou, ik wil deze anekdote even wat breder uitgemeten horen. Wil je eens even vertellen wat je toen meemaakte? Want jij werd beschuldigd van diefstal.
2: Ja, klopt. Dat was in Eindhoven was dat. En we hadden toen een showtje. Dat was gewoon bij Café de Jack. Dus dat is gewoon, je zet je spullen neer daar ergens in een gangetje bij de wc's. En dat was toen na de show en we wouden gaan inpakken. Dus ik ging gewoon vrolijk mijn gitaar pakken. En toen zag ik wat mensen zo'n beetje smispelen van... Wat doet hij? En toen ben ik ook echt aangesproken van... we zien je, weet je wel niet wat je doet? En ik zei, ja, pardon, dit zijn mijn spullen. Ik heb net gespeeld. En toen iemand anders, die zag ook van... Oh ja, ik heb je inderdaad net gezien, het is oké. Dat ik ook dacht...
0: Maar niet sorry of zo, niet zo...
2: Ik me niet meer herinneren.
0: Geen
2: maar het was gewoon een heel rare situatie. Ja. Dus gewoon echt assumpties.
0: Ja. Zullen we toch eventjes weer naar muziek? Want Suzanne, jij bent in Defeat a Decade is gestopt.
2: Ja, klopt.
0: Jij zit nu in Cold Grip.
2: Ja.
0: Cold Grip gaat volgens mij best wel lekker.
2: Zeker. We hebben vorig jaar een EP uitgebracht. En ik ga gewoon lekker het nummer voordragen. Wat ik daarvan het vetste vind. En dat is Burning Pressure.

0: Ja, dit is toch wel weer wat harder dan Siren, hè? Dit is toch meer richting de metalcore, toch?
1: Ja, het is een beetje meer melodic invloeden ook. Kolkje Pivel, bewuste keuze om inderdaad iets harder te worden bij de nieuwe EP. Dus iets meer van het melodic hardcore metalcore, iets meer naar de hardcore. Maar je hoort de roots terug, dus dat is ook wel heel erg leuk.
0: Wij hebben heel vaak ook met dezelfde bands gespeeld. Hè? Dus All for Nothing, Cheap Thrills hebben we ook vaak gespeeld. All in the Game trouwens ook.
2: With Pride ook nog, misschien wat
0: with
2: later.
0: With Pride, inderdaad, ja. Ja, met Alma.
2: Alma.
0: Ja, ja dat, allemaal met vrouwen erin, hè?
3: Mindscan.
0: Mindscan met vrouwen erin. Ja. Ik weet even niet, zaten wij daar nou zelf heel erg dat we dat zelf zo wilden? Of kwamen we daarin terecht?
2: Ja, daar kwamen we in terecht. Nou ja, je ziet het al bij die eerste show, hè? Dus wij als vrouwenband die een eerste show spelen op een showtje waar alleen maar... En waar eigenlijk ook het idee was dat er bands waren met vrouwen erin. Niet alleen maar vrouwen, maar inderdaad of eentje op zang of een aantal vrouwen in die bands. Ja, dat merk je eigenlijk denk ik door onze hele carrière heen wel. Dat gebeurt als je... Dus we hadden eigenlijk denk ik twee stromingen die we dan in onze shows hadden. We, op een gegeven moment kwamen we ook via...
0: Raven van Dorst. Ja.
2: Toen nog Elle Bandita.
0: Toen nog Rianne, ja.
2: Toen nog Rianne. Hebben we in Rotterdam gespeeld. Ja, die was helemaal fan. En via Rianne kwamen we een beetje in die scene van... Dat was niet per se hardcore of punk, maar dat was gewoon vrouwen. Hebben we ook vaker daar gespeeld. En die hardcore kant op. Ja, dat blijft een mannenwereld, maar...
0: Ja, wat staat je nog heel goed bij van onze tijd? Bijvoorbeeld met toeren of... En misschien dan in relatie tot inderdaad het gegeven dat wij vrouwen waren.
2: Wat voor mij wel een herinnering was die jij niet meer had. Maar wij moesten een keer ergens in Duitsland spelen. En ik heb geen idee meer welke show dat was of wat dan ook. Maar we waren vroeg. En daar was al een andere band, een mannenband, die was daar ook. En daar raakten wij mee in gesprek. Het was niet vervelend, maar zij hadden helemaal niet in de gaten dat wij ook moesten spelen. Dus het was een leuk gesprek, maar het kwam niet in hun op dat wij ook een band waren. Dus zij dachten dat wij groepjes waren die gewoon op tijd wilden zijn... om niet per se met hun, zal nog wel een andere band gespeeld hebben. Ja, dat soort dingen. En ook gewoon... Het feit dat je als vrouw dat het gewoon zo opvalt. Aan de ene kant is het zo dat wij legden zelf natuurlijk ook de nadruk op het feit dat all girl hardcore, daar hebben we toen heel bewust ook voor gekozen. Dat vonden wij, dat wilden we dat duidelijk was. Mm-hmm. En tegelijkertijd merkte je ook dat daar in dit soort dingen het apart is, hè, dat het opvalt. Het kwam niet vaak voor. En dat er ook vaak de nadruk op werd gelegd in recensies. En dus dat dit soort bands niet dat het apart was. En dat ze zich niet konden. Dat het niet in hun denken zit van er zijn vier vrouwen, dat zou ook wel eens een band kunnen zijn.
0: Ja,
2: ja dat houdt me wel. In de voorbereiding op die podcast houdt me dat dan wel een beetje bezig. Ja. Zo van we legden er zelf ook de nadruk op.
0: Ja, zeker. Ja.
2: En dat doe ik zelf ook nog steeds. Als ik nu naar een band ga kijken waar een vrouw in zit. Dan valt dat natuurlijk op. Een band die harde muziek speelt. En dat vind ik dan ook extra leuk.
0: Ja, marketingtechnisch gesproken. Hè, je zou het ook een unique selling point kunnen noemen natuurlijk. Dat de enige band in Nederland die... Hè,
2: zo hadden volledig, we dat ook bedacht.
0: Ja, zeker. En daardoor val je natuurlijk ook op. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk een heel gek fenomeen. Dat zo bijzonder is. Het moment waar ik het meeste van genoot... waren toch wel de cynische blikken op het moment dat we het podium opkwamen. En dat ik wist wat er ging komen. En dat ik ook wist, al is het niet je cup of tea. We knallen er gewoon keihard in, met dubbel bass en al. Mensen werden wel echt weggeblazen. En ik denk juist door die lage verwachting, blijkbaar.
1: Dat merk ik ook wel. Dus zeker toen ik nog bij de vierde decade zat, was er af en toe ook een gesprek van... Oh, ik denk dat jij alleen... bij de band zit, omdat je dus vriendin bent van. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben best een goede gitarist. Dus dat is dan ook
0: dat
1: wel...
0: Dat vinden wij ook.
2: Ja, dat ben jij echt. Ja, ja.
1: Dus dan ook wel... het voelt een beetje rechtvaardigend om dan het tegendeel te bewijzen of zo. Want nee, ik kan dit gewoon. En ik zag mijn eigen recht.
0: Heeft het ook wel eens tegengewerkt?
2: Ik heb wel een voorbeeld. Ik weet niet of dat precies is wat je bedoelt. Maar wat mij opvalt, en dat is altijd, dat is vaak achter je rug, hè? Dus wat wij horen zijn de mensen die dan weggeblazen worden en je dat dan komen zeggen of in een recensie vertellen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn. Ik weet zeker dat er een hele groep mensen, mannen was, die vinden dat wij, of vonden in die tijd, dat wij gewoon niks te maken hadden in deze scene.
0: Ja. En die bestaan nog steeds trouwens, kan ik je vertellen.
2: Ja, daarom. En ik kwam na Siren in een andere band. En toen speelden wij in de Phoenix, of ik weet niet of het toen al de Volt was. Dat maakt verder niet heel veel uit, maar in het Sittard. En wij speelden in het voorprogramma van een grote Amerikaanse band. En daarna, dus wij hadden gespeeld. Was een vette show. Mm-hmm. En ik stond daarna in het publiek. Maar die zanger die wist dat niet. En die maakte echt een super lompe opmerking over mij. En toen zag hij natuurlijk mij staan. En toen dacht ik, jij bent zo een die gewoon vindt dat ik daar niks te zoeken heb. Alleen maar omdat. En ik zat daarna in een band met alleen maar mannen. Dus ik mm-hmm. was de enige vrouw. En ik bedoel, ik weet van mezelf in ieder geval dat ik gewoon kan schreeuwen.
0: Wat je kan.
2: Ik weet wat ik kan. Dus het gaat er alleen maar om dat ik vrouw ben. Het zat in de hoek van, weet ik veel, wat een heks. Zoiets.
0: Oh,
2: en waar iedereen bij was, hè? Gewoon voor het hele publiek. Dat is een van de weinige keren dat iemand openlijk eigenlijk een vrouwonvriendelijke opmerking maakt.
0: Ja.
2: Want normaal gesproken zijn dat niet dingen die je hoort. Dat doen ze met elkaar, achter je rug om.
3: Ja, maar ik vind het feit dat je bijna nooit pure feedback ontvangt, maar bijna altijd in die verbazing van, oh, voor een vrouw is het wel goed.
0: Ja.
3: Dat is ook een belediging.
0: Ja, zeker. En,
3: ik weet eigenlijk niet, daardoor dus ook wat we nog veel meer waren in de ogen van anderen dan vrouwen die in een band spelen en die het misschien wel beter dan verwacht doen.
0: Ja,
2: die lage verwachting van, dus het zal wel niet echt iets voorstellen. Dus die verbazing dat als je nu terugleest in al die recensies die we gehad hebben, dat komt, dat is eigenlijk

0: ook de nodige ervaringen mee?
1: Nou, dus inderdaad vooral met dingen tillen. Dus inderdaad, het hoort inderdaad een beetje bij om de shows gaan. Dus dan ga je natuurlijk inladen, noem maar op. En ik heb gewoon een lompe versterker. Maar die is heel chill. En dan ben ik die aan het optillen. En dan komt er altijd wel iemand aan. Bij de rest van de bandleden overigens niet. Maar bij mij wel. Zal ik je even helpen met tillen? Want die ziet er wel zwaar uit. En dan word ik gewoon een beetje koppig. Het is lief bedoeld. Dus dat is ook weer een beetje
2: dat
1: dubbel.
2: Is het. Ja. Ja, het is lief bedoeld.
1: Ja. Mm. Ja. Maar ik kan het zelf.
0: Ja. Ja. Hey, en merk jij dat dan ook? Dat als je begint te spelen, dat die reactie van mensen van... Oh, wow, dat hadden we niet verwacht.
1: Ja, ik denk het wel. Wat me wel opvalt, en dat was 10 jaar geleden misschien meer dan nu, maar als je klaar bent met een show, heb je altijd je bent een showman, een beetje die handjes, laat maar zeggen. Als je af en toe types hebt die alleen naar mij komen, met ook een beetje een toontje dat ik denk, hier zit wat achter en ik vind dit niet fijn.
0: Ja,
1: dat hoor ik ook.
0: Wat voor toontje bedoel je dan precies?
1: Gewoon met, jij bent een vrouw, ik wil met je praten en
0: Nou kan ik me wel voorstellen, hè, voor advocaat van de duivel, maar ik kan me best voorstellen dat een vent jou ziet spelen en denkt, godverdomme, wat een ruig wijf.
1: Ik denk dat je proeft altijd een beetje intentie, denk ik. En soms voelt het gewoon een beetje raar. En het is heel moeilijk om een vinger op te leggen. Ja. En als het gemeend is, dan super vet, leuk, dankjewel.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de laatste show als hier in de muziekgieterij was met Cold Grip. En toen kwam bijvoorbeeld ook een jongere meid naar de show naar me toe. En dat vind ik dan weer super tof. En die zei, ja, echt heel cool. Ik speel zelf ook muziek. Ik vind het echt heel tof om ook eens een vrouw te zien.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan weer super leuk. Maar je proeft de intentie een beetje. Ik denk dat het vooral is.
0: Ja. Ja.
2: Nou ja, precies wat Suus zegt. Die het daarna niet op je afkomen om gemeend iets te zeggen. Van wat, maar echt met de intentie. Ja. En ook aan je zitten. Of weet ik veel.
0: Aan je zitten?
2: Ja, zeker.
0: Hè?
2: Ja, echt wel.
0: Waarom is mij dat nooit gebeurd? Dat weet ik niet meer. Ik zoop toen zoveel naar de show dat ik het niet meer weet.
2: Nou ja, maar het gaat inderdaad wat jij zegt om de intentie. Als je dat bij een zanger doet met een vrouwelijk gevolg, dat mag. Ik bedoel, iedereen mag het hartstikke leuk vinden. En ook degene die het doet hartstikke leuk vinden. Ja. Ik was vroeger ook verliefd op Gary van Take That. Maar daar ga
0: kijk, dat bliepen we hoor.
2: Ja, is prima. Ja. Maar ik was nog heel jong hoor toen. Nee, maar het punt is, ik ben daar niet helemaal niet van gediend. Waarom zou je dan naar mij toe komen? Ik ben daar niet van gediend. Bijvoorbeeld knuffelen en dan gewoon te lang. En dan gaat die hand ergens heen waar je niet wil dat die heen gaat. Oh, het was zo vet. Sodemiet erop, weet je wel.
0: Heb je dat ook wel eens gezegd?
2: Jazeker, ga weg. Of ik heb hier geen zin in. Of niet. Soms heb ik daar überhaupt... Waarom moet je daarmee dealen, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En dat geldt überhaupt voor vrouw. Dat is niet alleen maar in de muziek. Ik vind dat in het algemeen. Ik heb dat ook. Je hebt dat ook als je in het publiek staat. Of als je ergens anders bent. Ik vind dat je überhaupt meer oog moet hebben voor de grenzen van een ander. En als vrouw ben je daar wat dat betreft misschien wel wat kwetsbaarder in. En zeker als we dan met 4 vrouwen bij elkaar zijn.
0: Ja.
2: Toen ik in die mannenband zat, die jongens die staan dan gewoon om je heen. En dat is toch dat is anders. Ja, dan komen ze niet zo snel op je af.
0: Er wordt ook heel veel nadruk, of in ieder geval meer nadruk op je uiterlijk gelegd. Hè?
3: Ja, bij mij is het meestal ook weer die verbazing, omdat ik er niet echt zo hardcore-rig uitzie.
0: Ja.
3: Dus dan, ja.
0: Hardcore-rig bedoel je dan?
3: Ik geen tattoos of weet ik niet. Blijkbaar voldoe ik niet aan stereotypen. En blijkbaar heb ik een lieve snoet of zo. En dan is het raar als ik dan ga schreeuwen. Ja.
0: Ja. Mm-hmm.
3: Dus dat, En dat is niet alleen binnen de scene. Maar dat is ook altijd als ik nieuwe mensen ontmoet of zo. Dan zie ik altijd een beetje het op tegen het moment dat ze erachter komen dat ik in een band zit. Of,
0: serieus? Dus het is jouw coming out eigenlijk altijd.
3: Ja.
0: Hardcore coming out.
3: Ja, zoiets, ja. Ja, want je hebt dan heel vaak mensen die dan die dan zeggen, wat, dat had ik helemaal niet achter jou gezocht. Dan denk ik, wat wil je dat ik zeg? Dus jouw tekortkoming, jij bent heel kortzichtig.
1: Ik denk toen ik wat jonger was, dat ik me wel bewuster wat mannelijker kleedde als ik een optreden had. Dat doe ik. Nu ben ik daar minder bewust mee bezig. Nu zit ik meer zo van, wat vind ik gewoon comfortabel.
0: Waarom deed je dat dan?
1: Ja, ik denk dat ik juist het niet expliciet wou maken van, ik ben een vrouw of ik wou daar niet in opvallen of zo. Juist omdat je dus af en toe merkt dat er een punt van werd gemaakt. En ik wil eigenlijk gewoon dat het

0: de normaalste zaak van de wereld is. Dus ja, probeer je een beetje in te blenden of zo. Of ik wil dan niet bijvoorbeeld dat je iets te veel inkijkt hebt op een podium. Want misschien krijg je daar ook weer nare reacties op. Daar heb ik allemaal geen zin in. Dus ik keep it safe. En dan kleed ik me wat mannelijker of zo. Dan ik anders zou doen. Ik denk ook wat Femke pas eerder zei. Ik denk sowieso in de samenleving als vrouw word je iets sneller beoordeeld op je uiterlijk. En dat is ook op het podium zo. Dus ik denk dat je als vrouw daar ook wat meer gewend bent om je daar bewust over na te denken. Waar een man gewoon denkt, ja boeien, doe gewoon wat je leuk vindt. En dat is ook prima. En in principe zou dat heel fijn zijn. Maar ja, mensen reageren er wel op.
1: Ja. Spelen in de kleine zaaltjes en cafeetjes en zo is bloedheet. Mm-hmm. Dat je moet afvragen. Hè, zal ik een t-shirt aandoen? Heb ik niet te veel inkijk? Maar dat is gewoon veel te warm. Dus dan loop je in een hemdje. Maar dan weet je dus, iedereen... Ik was me daar eigenlijk altijd wel bewust van. Ja. Nu ben ik 45, nu boeit me dat echt niet meer. Daarom denk ik dat ik ook echt de mom vibes heb opgewekt. Whatever that means, wat jij net zei. Maar ja, zijn wel echt dingen waar ik toen ook mee bezig was. En ook weer in al die recensies, steeds de nadruk op. Ik las dat ook steeds terug. Weet je wel, lieve schattige blonde meisjes uit Limburg. Mm. Maar ook het contrast tussen mijn zangstem en mijn praatstem tussen de nummers. Doordat dat dan zo van, het contrast is zo groot. Ja, wat maakt dat nou uit? Ja. Dat denk ik nog steeds. Moet ik dan nu me anders gaan voordoen dan ik ben om meer hardcore of zo te zijn?
2: Een nummer dat we met onze band vaak hebben gecoverd is Hate Me. Afkomstig van een band met een waanzinnige vocalist die tegelijkertijd ook moeder is van 3 kids. Brody Dahl van de Distillers.

0: Als ik nu zeg maar nog steeds een band speel, ben ik helemaal niet bezig met dat ik een vrouw ben. Dan ben ik gewoon bezig met drummer zijn, met bandlid zijn. Mm-hmm. Hoe ervaar jij dat, Suus?
1: Ja, ook. Ik denk dat want je bent natuurlijk altijd een vrouw. Dus je bent, dat is de normaalste zaak van de wereld als je zo leeft.
2: Als vrouw.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik denk inderdaad, ik ben er ook niet bewust mee bezig. Dus gewoon, soms kom je tegen. En dan krijg je inderdaad een reminder van, oh ja, het is wel niet de norm, laat maar zeggen. Dus het is meer dat af en toe er een spiegel voor wordt gehouden dan dat ik er bewust mee bezig ben. Ja, behalve de sowieso sociale dingen zoals hoe kleed ik me. Die dingen wel. Mm-hmm. En ik denk, dat is ook niet bewust omdat ik vrouw ben, maar dat is gewoon iets waar je mee bezighoudt. Dus nee, ik vind me ook wel bij jou, je bent gewoon bezig met muziek, want daarvoor ben je er ook.
2: Dat is ook wat jij zegt. Ik ben niet me er bewust van dat ik een vrouw ben. Dus ik kan me ook heel erg vinden in wat jullie zeggen. Dus het gaat om bewustzijn vanaf de andere kant. Maar ook mijn eigen bewustzijn, wat nu na 20 jaar en terugkijken enzovoorts, meer is dan toen misschien. Want we waren gewoon muziek aan het maken en leuk aan het spelen. En bezig met, we hebben veel shows in een weekend. En hoe gaan we dat doen? En houdt mijn stem het wel? En dat soort dingen. En thee drinken in plaats van,
0: Ja.
3: Ja, wij waren dan een vrouwenband, maar als je dan onder de mannen was, dat het af en toe wel even schakelen was van hoe zij met elkaar deden. En dat ik dat lang niet altijd begreep. En toen waren we een keertje op tour en toen zat ik met een hele groep mannen, ik weet ook niet of jullie daarbij waren, te praten over tekenfilms en zo, je weet wel. En op een gegeven moment staat eentje zo op en die komt zo voor mij staan. En die doet zo scheetje in mijn gezicht. Ik moet ik doen. Scheetje in mijn gezicht. En ik denk echt, wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt me nou? Ik dacht, word ik nou gepest? Hoor ik er nou bij? Ik wist ook gewoon niet. Ik wist niet hoe ik erop moest reageren.
2: Hoor ik er nou bij? Of hoor ik veel vist het in dis? Ja.
3: Dus dat soort dingen. En ook, En ook typische mannenhumor, waar je op een gegeven moment ook wel om leert lachen. Wie zei het nou net? Waar moet deze in?
2: Ja.
3: Nina, jij ging de SD-kaart in de computer stoppen en jij vroeg, waar moet deze in? Ja. En toen gingen wij hier gniffelen. Nou, dit was echt niet humor die ik
2: normaal
3: uit mezelf had.
0: Nee,
3: die heb ik echt geleerd om met mannen in de band te zitten.
1: Maar hoeveel humor is niet ontwikkeld?
0: Maar zeg je nou eigenlijk dus dat die humor veel meer seksueel van aard is dan? Denk je dat?
3: Ja, een deel daarvan, ja. Dat zijn wel typisch al die dubbelzinnige grapjes. Ja, daar zijn
0: ik
3: wel
0: herken het ook wel.
3: Een hoop mannen in de bandwereld die daarom kunnen lachen. En ik inmiddels ook. Want dat is blijkbaar besmettelijk. Dus
1: ik vraag me ook wel af in hoeverre je het eigenlijk afgeleerd wordt om dat grappig te vinden. Dat vraag ik me dan ook weer af. Want die poepo is gewoon grappig.
2: Je blijft grappig.
1: Ja. Maar ik denk ook dat je een beetje afgerekend wordt als vrouw om dat soort humor af en toe te hebben. Ja. En als je in een mannelijke omgeving bent, wordt dat meer toegestaan.
3: En getraind.
1: Ja,
3: want
1: dat ook.
3: Ik zou niet eens nagedacht hebben vroeger dat dat iets anders kon betekenen.
2: Ja, terwijl
3: waar moet deze SD-kaart
2: ik kom
3: in?
2: Bijvoorbeeld uit een mannengezin. En ik heb nu zelf ook alleen maar zoons. Dus voor mij was dat al veel normaler. Ik kom ook uit Rotterdam, misschien dat ook wat uitmaakt. Maar die mannenhumor, daar heb ik niet hoeven leren, zal ik maar zeggen. Misschien heb ik hem zelf ook, had ik hem toen al. Maar ja, dus dat is ook maar net wat jij net zegt. Komt dat omdat je vrouw bent of om waar je zelf vandaan komt? En,
0: maar ik vind het wel grappig, want ik herken het wel. Maar niet in heel extreme mate. Want ik heb echt in heel veel mannenbands gespeeld. En in de meeste daarvan, dan komt dat inderdaad wel voor. Maar niet dat ik een genderverschil of zo heel
2: dus
0: erg
2: je hebt nooit
0: merk.
2: Een scheet in je gezicht gekregen?
0: Nee, gelukkig niet. Ik hoop het ook nooit mee te maken. Ja, van mijn dochter en van mijn zoon. Maar die zijn 3 en 1.
1: Denken we.
0: Nee. Ik wist niet dat ontgroening was.
1: Maar ik ben nog wel benieuwd naar jullie ervaring over iets. Want jullie hebben dan natuurlijk ook een beetje zitten toeren. En ik weet wel dat bij toeren, in een tourbus laten we zeggen, de dynamiek ook best wel gewoon... Ik heb verhalen gehoord dat het simpelweg gewoon ranzig is. En ik vraag me af hoe die dynamiek verandert met jullie als vrouwenband. Reageren mensen op, gaan we dan met Siren toeren? Ik ben daar wel benieuwd naar. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm. Maar wij zaten niet in een Nightliner of zo, hè?
1: Oké.
0: Nee.
1: Een scheerbusje.
2: Wij zaten in de Chrysler Voyager.
1: Dat zegt me niks.
2: Ja. Dat is een auto. Ja. Dat is een grote auto. Zo'n Amerikaanse 7-persoons MP. En dan haalden we dan en dan stopten we alle spullen in. Dat was onze tourbus.
3: Ja. Het is wel nog altijd, dus als we ergens in Nederland hadden opgetreden en dan kwamen we naar huis, dan was meestal de laatste stop bij het Haasje voorbij Eindhoven. Dan gingen we altijd even plassen.
1: Even plassen buiten. Ja.
2: Nou, en wat ook wel, dus die tourverhalen. Nou, ik kan echt met hand op mijn hart zeggen, wij waren niet ranzig. Misschien ook andere gesprekken, ik weet het niet. Ik ben ook veel meegeweest met, laten we zeggen, bands uit Maastricht. Noem geen namen.
0: M-Town
2: Rebels. Ik weet niet of ranzig het goede woord is, maar daar worden toch wel, daar waren dingen.
0: Exceptioneel vies.
2: Nou nee, ja, exceptioneel vies of weet ik veel, gooien met stoelen of weet ik veel, ruiten ingooien. Ik roep maar eens even wat. Als je daar als enige vrouw bij bent, ik bedoel, ik vond daar echt iets van. Mm-hmm. Ik heb daar nooit iets van gezegd.
0: Nee, dat is ook
2: weet lastig, je, maar ik bedoel, en dat in die tours was dat aan de lopende band.
0: Ja, de vraag is dan vaak van, ja, maar komt dat omdat je man of vrouw bent? Maar de grootste vraag is, wat voor persoon ben je natuurlijk?
2: Ja,
0: maar
2: dat
0: we kunnen niet ontkennen dat de dynamiek onderling wel anders is. Ik denk dat we nog wel een uur zouden kunnen doorpraten hier. Mm-hmm. Zijn er dingen die jullie denken van, nou, dat wou ik wel ook nog echt kwijt? Of wat is jullie blik op de toekomst? Moet er een grote ding veranderen? Ja,
2: spelen.
0: Suus, jij wil wat zeggen?
1: Nee, ik denk wat ik eerder ook al een beetje aangestippeld heb. Het is best wel tof om in ieder geval ook op grotere, bij grotere namen te zien dat vrouwen en ook queer mensen en gewoon niet-blanke mensen dat steeds vaker deelneemt van de scene en van bands. En dat vind ik wel heel cool om te zien. Dus ik ben wel optimistisch in de verandering. Dus dat is wel heel cool. Dat wou ik gewoon toch even bij stilstaan.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, dit gesprek heeft voor mij vooral duidelijk gemaakt dat het ook echt wel om de nuance gaat. Het is leuk om zo na 20 jaar of zo, 15 jaar, weer terug te kijken op de dingen die je toen hebt meegemaakt. En nou, vanuit deze bril daar het vrouw zijn naar te kijken. En maar ook, eigenlijk wat jij ook net aangaf, Nina, dat stukje van het gaat, je bent het ook zelf. Het is niet alleen maar omdat je vrouw bent, maar ook jij als persoon.
3: We hebben natuurlijk ook wel wat negatieve dingen gezegd, maar ik denk dat vooral duidelijk moet zijn dat iedereen harde muziek kan maken.
0: We hebben nog één track opstaan. En dat is, vertel jij maar, Femke op de bas.
3: Ja. Van Backfire.
0: Waarom eigenlijk?
3: Ja. Ja, stadsgenoten.
0: Ja.
3: En ook met de Maastrichtse scene hebben we natuurlijk veel gespeeld. Ja. Ook wel met Backfire. En we hebben ook wat koffertjes van ze gedaan.
0: Hebben wij met Backfire? Oh ja, en wij hebben een keer met Backfire gespeeld.
2: Ja, ja, zeker.
0: In de Phoenix toen.
3: Ja, ja, en Femke mocht ook wel zingen. Dus,
2: ik heb er vaak aan meegezongen. Dit nummer dan ook. Hebben we ook gecoverd. We gaan voor Fighter Run.
4: It's a great day for singing a song, and it's a great day for moving along.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Tank.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
9: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
10: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
8: Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
11: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
13: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
12: Werken? In deze drukte?
13: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Distortion.

0: hele voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
4: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
5: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
3: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King. King. Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.